0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Union Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Een kijkje in het plakboek van de popmuziek. Dit is De Platenkast met Ellie van Amstel.

dat was ABBA en Gimme, Gimme, Gimme. Ja, ik weet ook niet wat ik allemaal wil. Wat ik wel wil is dat ik een tikje terug ga op mijn cd. Want het komt vanaf cd vandaag. Want die sterke stand heeft op een raar knopje gedrukt. En we gaan naar de platenkast iets terug in de tijd. Soms komt hij zelfs nog van plaat. Maar vandaag komt hij van cd. En ik heb in 2005, dus te lang geleden om voor jullie om te herinneren natuurlijk. Dus een cd'tje gemaakt met... dit erop, ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. En Madonna, die dat nummer gebruikt heeft, met toestemming. En ze vonden het nog leuk ook. En er hang-up van gemaakt heeft.

0: Radio Memory.
1: Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

En in de teens hadden ze nog een enorme aanhang. De Backstreet Boys. Je hoorde uit de 90s. I want it that way. Dit is een nummer van Calvin Harris met Pharrell Williams, Katy Perry en nog een heer die buiten beeld valt op mijn scherm. En er is wat grappigs mee. Ik dacht dat ze het over vis hadden. En er staan ze in de clip ook nog bij een vijver. Ik heb de songtekst opgezet en het blijkt over feels te gaan. Nou, krijg ik nog maar even. En dat heeft te maken met gevoelens.

nam je even mee naar de jaren 70 met de Eagles. En dat heette Take It Easy. Er werd me gevraagd of ik wel eens Gloria Estefan draai. En tot mijn verbazing, ik heb zo'n Excel met al alles wat ik de afgelopen 10 jaar gedraaid heb, doe ik dat veel te weinig. Dus dat maken we meteen goed met deze fraaie uit de jaren 80. En die heet Falling in Love.

Enrique Iglesias, Do You Know? En omdat er een pingpongballetje in zit, hebben ze dat maar de pingpongsong genoemd. Tijd voor iets van eigen bodem, deels in het Nederlands, deels in het Engels. En het is een leuke van de Amazing Stroopwafels en dit heet Oude Maasweg. MUZIEK

vrouwtje van de Bee Gees. Langzaamaan vallen ze om, stuk voor stuk. En dit heette I.O. Lekker. Dit is een van mijn favorieten van Alanis Morissette. Over ironie, wat er allemaal mis kan gaan op een dag. Luister maar goed. Het heet Ironic.

Het was een beetje een aparte man, die Dave Barry. Stond op het toneel met een sigaret in zijn mond. En dan zong hij dit schitterende lied. En dat heette This Strange Effect. Wat ook een strange effect had, was Anouk met Birds op Songfestival. Wat een succes.

0: Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zultenwaregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Unio Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
3: En wij

Orchestra Maneuvers in the Dark. En Talking Loud and Clear. Ja, ik hoop dat we dat doen, want dan zeggen het was een fantastisch weekend. 2 jaar Radio Memory, het was een feestje. En als je erbij was, bedankt. En als je niet bij was, dan heb je wat gemist.

terug naar het verleden van deze maandagochtend. Brotherhood of Man en Kiss Me, Baby. Vrienden, maandag, nieuwe werkweek en een nieuw schooljaar. Ja, Gunder Neef komt eraan met blaf, blaf, blaf. Maar eerst Rob.

0: Radio Memory.
1: De beste muziek hoor je hier.
2: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs en dit is mijn laatste nieuwe single.
3: Je praat groot, je speelt het hard.

0: oprecht.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Erik de Valk.

begin jaren 80 hadden ze er een hele mooie hit mee. The Cars and Drive. Straks heb ik nog de

tot zomerhits. De zomer van Oya Lele. K3 bij Radio Memory. Ja, we hebben nog wat Eurovisie Songwerk dat er aankomt met Carola. Ja, dat is ook lang geleden. Net zoals dit hier. Met een blauwe geschelpte zongen ze in Antwerpen. Maar dit is de originele.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Carola, Capture by a Love Storm. Eens kijken welke artiest zijn best of gaat krijgen. Vanaf 1 oktober dan begint er een nieuw seizoen met momenten in de ochtendshow. Maar in de maand september houden we nog even dat aan. En nu, Christopher Cross, I Never Be The Same. Goedemorgen, fijn dat je er bent bij Radio Memory.

0: Het Amerikaanse leger heeft aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak, dat aan de zeestraat van Hormuz ligt. Die aanvallen waren gericht op troepen die raketlanceerders aan het voorbereiden waren om mijnen af te vuren in de zeestraat. Iran heeft al tegenaanvallen uitgevoerd op Jordanië. Iraanse media zeggen dat daarbij een Amerikaanse luchtmachtbasis is beschadigd. Het oplaaiend geweld heeft meteen gevolgen. De internationale olieprijs is met 2% gestegen. In de buurt van Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij ook is geschoten en gestoken met messen. Sommige mensen zijn zelfs aangereden met auto's. De daders vluchten daarna weg, maar er zijn wel al 2 verdachten opgepakt. De kapitein van de veerboot die gisteren is gezonken voor de noordkust van Cyprus is opgepakt. Ook 8 bemanningsleden zijn gearresteerd. Bij het scheepsongeval kwamen 8 mensen om, 17 zijn nog altijd vermist. De premier van Noord-Cyprus noemt het de grootste scheepsramp in de geschiedenis van Cyprus. In het voetbal hebben Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk gespeeld. Het is het eerste punt voor Westerlo dat zo wegkomt van de laatste plaats. Eerder klopte Unio Anderlecht met 3-0 en Antwerp ging onderuit met 1-4 bij Sint-Truiden. En de Belgische basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. 89-85 tegen Japan, na verlengingen. De Cats hebben in deze oefencampagne 4 van de 6 wedstrijden gewonnen. Het WK in Berlijn begint vrijdag. Opklaringen vandaag, maar mogelijk ook opnieuw regen met af en toe onweer bij 20 graden. En er staat veel wind. Morgen en woensdag zo goed als droog, daarna komt de regen terug.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Robert Brad, you take in de ochtendshow. Welkom in het tweede deel. Een nieuw uur met lekkere feel-good hits voor jullie. 7

0: beste muziek hoor je hier.
1: Maandagochtend hier bij Memory in de ochtendshow. Met Umberto Tozzi, die komt er zo aan. Maar eerst Meteor en de nooduitgang.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Memory was een feestje met jullie natuurlijk. Veel dank dat jullie er waren. Gisteren was ik in Temse. En daar heb ik de Belgische versie van Gloria Estefan gezien. Dan hebben we het over Bella Perez. En ja, daar zit toch nog ook altijd pit in. Op haar 50. Met nu Kiki.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt.

0: Al jarenlang is Rauw Center Collier in Gerardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rauw Center Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Gerardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemorgen.

in de jaren 60 nog eens binnen. Met deze Itsy Bitsy Teeny Winnie. Ondertussen ga ik eens kijken wie zijn best of gaat krijgen vandaag. De laatste keer deze maand al wel, ja. Eurovisie Songwerk met Buck Fierce en Making Your Mind Up.

Swift en Elizabeth Taylor in onze ochtendshow. Bedankt dat u er weer bij was en dat u al een goed initiatief hebt genomen begin van de week om met mij wakker te worden. Morgen opnieuw natuurlijk. Nu zet ik de deuren open van de ochtendkroeg en een moment voor Chris.

0: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is de lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail Hilde@radiomemory.be. En wij

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Let's

Goedemorgen, het is weer maandag geworden. Welkom in de ochtendkroeg. Begonnen we alvast met die van Charlie Puth en Haha, like it, Marvin Gaye. Typisch muziekje om op te zetten. En blijkbaar, en nu gaan we een beetje gaan bouwen op deze maandag. Het moet lukken met deze van Wax en I Built to a Bridge to Your Heart.

0: Dit is de ochtendkroeg.
1: De ochtendkroeg.
2: Wat? Maar dat is vriend, Vruusel. God, God zij dank voor zo'n lange dag.

Het is zo een aanslepende melodie, deze van Beirut en Dean Nantz. En daarmee hebben we toch nog een klein reisje gemaakt. Maar we gaan naar de essentie van het verhaal. Zoals deze Aaron het zo mooi verwoordt. En vergeet nooit waar je vandaan komt. Dat mag je zeker niet doen. Geloof me vrij. Thank you.

0: Ja, ze waren razend populair in de jaren 70 en 80. Deze Boney M en I See a Boat on the River. Het is een beetje normaal dat je daar boten ziet. Moest je daar wagens zien, ben je naar de verkeerde rivier aan het kijken. Nu tijd voor Gunter Nieuws met zijn bluffen. We gaan bluffen.
1: Je praat groot, je speelt het hard.

Het was een beetje vroeger gedaan dan gedacht. Deze van Marc Ariaal uit 67. En die prachtige O, Cathy, Cathy. En we hebben er toch helemaal van genoten. Nu tijd voor Anna Grace en You Make Me Feel Like.

Turbo Perk lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.

Ik ben er zeker van dat deze plaat meest werd meegezongen in 1982. Deze van Trio en de da-da-da. Qua tekst is het niet moeilijk om het dan een beetje te onthouden. Het is gewoon die da-da-da. En zo gaat hij maar verder natuurlijk. Natuurlijk ook deze Carly Rae Jepsen.

het was die gouden medley van Jimmy Frey en heeft al heel wat hits, dus hij kan er gerust zo een medleytje vullen. En het was weer aangenaam om sommige nummers nog eens terug te horen, maar kan je nog deze uit de jaren 90? Nee, het was ietsje later. Deze Icona Pop en I Love It.

Het heeft weer met de soul te maken bij deze Bruno Mars. En zo kennen we hem zo'n beetje. All My Soul. Maar ken je nog deze van Cheryl? En ze zegt gewoon, I don't care. Hoe het kan, ik zal het niet weten. Maar het is maandag voor iets, denk ik.

0: Ziezo, met deze Adrian Knel is het gedaan met het programma Ochtendkroeg. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik natuurlijk op jouw radio opnieuw.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Billy Ocean. Are you ready? Ja, ik ben klaar voor morgen.

0: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is een lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.

leuk. Een long time no here, lieve vrienden. Maar gelukkig weer terug op de radio, waar ook die plaat, ook al stond u uit de Dixel, thuis hoort. Wees welkom. Voltooid verleden tijd, komen uur. Dit is voor jou de middel of de radio.

Ach, lieve Leute van heute, waren we nog wel jong. En wild. Nou ja, goed, wild ben ik nog wel een beetje. En knap, als ik 's morgens in de spiegel kijk, denk ik... Hé, wat staat er aan? Verschrikkelijke knappe vent, weet je wel. Heb je dat ook? Nou, gewoon volhouden. Die positieve gedachten, dan is het. Donna Summer uit 1978 met MacArthur Park. Natuurlijk kwam je haar tegen in the middle of the roadshow. Welkom, waar je ook bevindt, vrienden. Zo meteen een fijne van achter de keukengordijnen. Allereerst, first choice. Little man.

0: Ja, aantal lekkere platen gemaakt hoor. First and Choice. Op je radio.
1: Een fijne voor achter de keuken.
0: Ken jij toevallig Anna Kanteman nog? Nee, nooit van gehoord zeker. Nou, misschien zegt de naam Karin Kentje wat. Blues. Ze deed alles eigenlijk. Ook Nederlands. Luister naar
2: de Middle of the Road Show.

Van je hela hola, Karin Kent deed het zonder pianola. Het was helemaal solo. Leuk dat ze nog eventjes op een herenpodium komt. Dus al mensen. Dans je de hele nacht en mee, hè? Show, wat een feest der erkenning. Dit is de Middle of the Road Show. Wat een tutteligheid zo wat we doen. One and one. Nou ja, goed, hè? Waar is mijn telraam gebleven? Ja, goed. Ik kan het ook niet helpen, maar de plaat kwam uit 1974 en was van Jackpot. Die was weer bekend van Is Everybody Happy? Dit is de Middle of the Road Show. Met op dit ogenblik op je radio

Amerikaanse origine, die als eerste de funk in Nederland introduceerde. Zij borduurde voort op een funkstijl zoals die in de Verenigde Staten ontwikkeld is door James Brown. Sly Stone, bassist Larry Graham en producer Norman Whitefield. American Gypsy, begin jaren 70.

ze niet meer, hè? Wolf en Jack, wat een fantastische DJ, jongens. Draaide ooit wereldwijd voor WNBC, onder andere stations Turk. De man in States, die het volk helemaal gek maakt. Ik heb ooit nog voor een andere zendpilaar gewerkt, Mi Amigo, geloof ik. Ja, je hebt je man. Zo, dat was de Guess Who uit de gouden jaren. Het zijn de plaatjes met de gaatjes en de plaatjes worden voor de straatjes. In de middel van de roadshow hoor je het mee, hoor.

0: I remember the disc jockey was playing Jill House Rock when I had my first date with a beautiful girl. And since that evening, you've been my friend Elvis.
1: Ik denk dat ik persoonlijk de enige op deze avond ben die deze plaat nog durft te draaien. Dat is een opmerking over geweest, hè, 1977. Elvis was nog niet onder de grond of Danny Mirror, beter bekend als Eddie Owens. Dook al de studio in om dit op te nemen. Werd zoiets genoemd als zelfs lijkenpikkerij. Maar goed, het was een tijdsbeeld in 1977. Danny Mirror hoorde je met I Remember Elvis en Presley. En zoals je weet is het inmiddels de roadshow van alles mogelijk. Wees welkom, lieve vrienden. Midnight Oil. Gewoon even lekker downen met deze gasten. Hier zijn ze met Bertha Burn.

klinken alsof de plaat net gisteren is uitgekomen, jongens. Mooi hoor, mooi. Fantastisch. Bedankt voor jullie optreden. Cheek, My Forbidden Lover. Even de laatste in de Wind of the Road Show. Koffie, heerlijk. Haha. En Tom Poes.

0: De regels voor spermadonatie in ons land zijn al meer dan 120 keer overtreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. Dit jaar alleen al zijn 31 overtredingen vastgesteld. Een spermadonor mag hier maximaal 6 vrouwen helpen om minstens 1 kind te krijgen. Lange tijd was er echter geen sluitend nationaal register om dat op te volgen. Afgelopen weekend raakte bekend dat een Nederlandse spermadonor bijna 200 kinderen verwekt heeft. 11 van hen zijn mogelijk in ons land geboren. De werkdruk ligt voor veel mensen in ons land te hoog. Meer dan 1 op de 3 zegt daar last van te hebben. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door het werk. Dat blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met te veel verantwoordelijkheden, onduidelijke verwachtingen en het gevoel dat je voortdurend beschikbaar moet zijn. Werkgevers kunnen daar iets aan doen door duidelijk aan te geven welke taken voorrang krijgen. Bij zware overstromingen in het Nationaal Park van de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is een man van 46 om het leven gekomen. 15 andere mensen zijn vermist. Het noodweer vernielde ook verschillende voetgangersbruggen. Op beelden is te zien hoe een grote modderstroom stenen en metalen brokstukken meesleurt. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Door de overstromingen is ook een waterleiding uitgevallen die toeristen in het park van water voorziet. De Serviër Novak Djokovic is verrassend uitgeschakeld op de US Open tennis. Hij verloor in de eerste ronde van een Argentijn in 5 sets. Het was meer dan 20 jaar geleden dat Djokovic zo vroeg uit het toernooi lag. Ook voor onze landgenote Hanne van de Winkel zit de US Open erop. Zij moest in 3 sets de duimen leggen tegen de Tsjechische Karolina Pliskova. Het is wisselvallig met kans op buien, onweer en stevige windstoten. De temperatuur stijgt tot zo'n 21 graden. Morgen zou het droger moeten worden, al is een lokale bui niet uitgesloten. We halen dan opnieuw een graad of 21.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Onze eentje van Hollywood Beyond, want The Color of Money. Maandag 31 augustus, iets over 11 uur geworden. Goedemorgen allemaal, welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. En net voor deze van Hollywood Beyond hadden we de nieuwe hitskijf voor deze week. De nieuwe Luc Steno, Als de zon schijnt. Tot 1 uur gaan we het gezellig maken met deze plaat van Gigi D'Agostino. En we draaien L'amour toujours. Goedemorgen allemaal en fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn.

Ook deze hebben we vandaag van de zolder gehaald. Eentje van de Rubets en Sugar Baby Love. We gaan richting reclame. Gaan we doen met de nummer van Frankelan. En we draaien Manuela. In de tijd een grote hit voor Julio Iglesias.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

ook een van de bekendste platen van Cool Shape draaiden we hier in het programma aan tafel met Tony van Beveren. We draaiden Take My Love. En dit zijn de geluiden van de Fungerboys, hè. We like to the party.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Lynn Anderson draaide Rose Garden. We gaan een plaat draaien van een meneer die er gisteren bij was op onze tweede Radio Memories verjaardagshow. Die er zaterdag bij was op onze tweede Radio Memories verjaardagshow. Ik heb het over Sammy Moore. En we draaien een van zijn nieuwe singles, Te Jong Om Stil Te Zijn.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Millie Jackson draaiden we. My Man is a Sweet Man. De volgende is origineel van, of is een hele mooie plaat van Orchestral Moves in the Dark, beter gekend OMD. We draaien So in Love.

Zomer heeft een paar jaar terug in de tijd. We draaien de Baltimore, Tarzan Boy. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag na 12 uur, dan zijn we weer het meer. Ik heb voor jou deze. Een nummer van Blondie. En we draaien Denise.

0: De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevot. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevot in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mollende Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet. Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.
6: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

was de nieuwe single van Meteor, nooduitgang op deze maandag 31 augustus, iets over 12 uur geworden. Neem je mee tot 1 uur tot aan Rudy van Brussel met zijn programma hier bij Radio Memory. Dit zijn twee heren, je kent ze nog wel van You My Heart, You My Soul en You Can Win If You Want. We draaien Modern Talking.

Dit is er eentje van Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. We gaan richting reclame, gaan we doen met Teaspoon, Sex on the Beach en dan nog eentje van Celine Dion.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory. Goedemiddag.

Duitsstalige plaat hebben we vandaag meegebracht. Marian Rosenberg, Ik ben with you. En dit zijn de geluiden van de Knipsenbroders, hè. Que sera mi vida.

Een geweldige discoplaat was deze van Luisa Fernandez. Je kent ze nog wel van They Love You, You Love Me. Als ik de klok bekijk in de studio en ook mijn playlist, gaan we richting reclame op deze maandag 31 augustus, de laatste dag van de grote schoolvakantie. Want morgen is er de eerste schooldag, 1 september, voor de schoolgaande jeugd. Dat is er eentje voor alle fans van Willy Sommers, hè. We draaien Que Será.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Een man die je nog kent van Dancing in the Dark. We draaiden Bruce Springsteen, I'm on Fire. Ons programma loopt stil aan ten einde, want ook onze volgende collega is hier al toegekomen. Onze collega Rudy van Brussel. Hij is er zo meteen bij, ietsje na 1 uur.

0: Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevost in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mol in de Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.
4: En

Goedemiddag, welkom opnieuw hier in de Hitmix. De maand is alweer voorbij, 31 augustus is het nu. Maar dat wil niet zeggen dat we geen mooie muziek zullen gaan draaien. We hoorden net Here With Me met Milo Meskes. En deze is van Connor Minar featuring Neo met Turn Around. Dat gaan we zeker niet doen, want we blijven gewoon doorgaan. Goedemiddag, welkom bij Radio Memory.

te draaien. Alleen maar rond voor muziek. Een danske placeren, zoals ze zeggen, van Turn Around. En deze is ook een geweldig nummer, dit van Madonna. Ze heeft dit jaar een nieuwe LP uitgebracht, Confession 2. Onder andere waar dat onze Belgische artiest Stromae ook aan meedoet. Zeker de moeite om te luisteren, want als je de één hebt gehoord van Confession, is de tweede ook zeker waard.

Nederlandse kander waarvan onze Laura met hevige nummers te brengen, maar dat doet ze ook zeker met de stijl. En het wordt eens tijd dat we eens gaan lachen. Lach normaal, want ik zie aan de andere kant van de radio dat jullie niet lachen. Hier is Lons en die van ons.

0: brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Dit waren de Spice Girls met Viva Forever. Zo zou we beter zeggen, Viva Memory. Want het feestje is net gedaan. De zaterdag was het weer al groot feest. Tweejarig bestaan. Deze dialect, ik denk dat het een Gentse dialect is. Eentje van Niels met Schoenmeisje.

Dit moet zeker een mooi meisje geweest zijn. Een schoenmeisje, zoals hij het zegt. Ik dacht dat dat een Gentse dialect was, zoals ik eerder zei. We gaan verder met Joe Harris. En Joe Harris, ja, die is overleden op 1 juni 2003. En ze dachten eerst dat hij zelfmoord gepleegd had. Maar later bij een autopsie werd vastgesteld dat hij overleden was aan een hartstilstand. Hij werd amper 60.

woorden. Net Joe Godard met featuring Valentina. We gaan ook stil muziek starten. Eentje van BTS met Labyrinth. Eerlijk gezegd, zeer mooi muziek. Sommige momenten krijg je daar kippenvel van.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Rudy van Brussel. Hi.

Als jij je energie kwijt wilt, dan moet je zeker naar Radio Memory luisteren. Hoorde net Evelyn Thomas met High Energy. En deze plaat gaat over eeuwig jong zijn. Wie zou dat niet willen? Hier is Alphaville met Forever Young. Welkom bij Memory.

In de jaren 80 hadden ze heel mooi muziek, zoals deze van Alphaville met Forever Young. Trouwens, ze hebben daar ook een film van gemaakt waar dat Mel Gibson de hoofdrol in speelt. Met geweldig muziek, jawel, van Jerry Goldsmith. Ik ben daar persoonlijk een hele grote fan van, want ik hou van filmmuziek. Dit is MC Michael G. Show Him That Bass. Oh,

We naderen het einde van de eerste deel van de Hitmix. En zo meteen na 2 uur zijn we er terug. En dan gaan we nog een beetje bas swingend. En alles wat dat je wil horen, krijg je hier te horen bij Radio Memory. Tot zo meteen.

0: De Amerikaanse ambassadeur Bill White is vanmiddag opnieuw ontboden bij minister van Buitenlandse Zaken Prevost. Hij moet zich daar verantwoorden voor een beledigende post op Instagram, waarin hij minister van Volksgezondheid Van den Broeke de grootste loser van het land had genoemd. Die uithaal was het gevolg van een discussie over de verstrenging van reclame voor alcoholische dranken. Zelf zegt White te komen praten over nieuwe Amerikaanse investeringen in ons land. White moest al eerder op het matje bij Prevost in de zaak over gerechtelijke vervolging van Joodse besnijders. Een kettingbotsing met 5 voertuigen heeft de hele ochtend voor grote hinder gezorgd op de Antwerpse ring. De botsing gebeurde in volle ochtendspits en zorgde tot op het middaguur voor aanzienlijke vertragingen, onder meer door de takeling van 2 voertuigen. Gelukkig raakte niemand gewond en was er enkel blikschade. In Mol in de Kempen start een onderzoek naar de dood van een vrouw van 28. Het parket spreekt van verdachte omstandigheden. Een bewoner van een woning in het centrum van de gemeente vond de vrouw. Het is niet duidelijk of zij op het adres woonde. Een autopsie zal meer duidelijkheid moeten brengen over de doodsoorzaak. En in Nepal proberen reddingswerkers met graafmachines enkele honderden arbeiders te bevrijden uit tunnels. Ze zitten daar vast na de grote overstromingen met ijs en rotspuin vorige week. Die hebben al aan meer dan 900 mensen het leven gekost en er zijn nog duizenden vermisten. Autoriteiten in het getroffen gebied organiseren intussen tijdelijke begrafenissen van slachtoffers die niet geïdentificeerd raken. Nabestaanden kunnen de lichamen dan later weer opeisen. Perioden met zon, maar ook buien, lokaal zelfs mogelijk met onweer. De wind waait vrij krachtig uit het zuidwesten. Temperaturen vanmiddag niet hoger dan 21 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Rudy van Brussel. Yeah.

I can do it. En natuurlijk kunnen wij dat aan nog tot en met 3 uur. Hier zijn de Rubits met de I can do it. Of beter gezegd, dat waren ze. We blijven in de jaren 70 en dat met Vicky Leandros met Après Toi. Dat is nog eens muziek, zou ik zeggen.

ze een keuze moeten maken van muziek van de jaren 70, wordt dat heel moeilijk. Want er zijn zoveel goeie. Zoals deze Vicky Leandros met Après Toi. En het is tijd voor een Polonaise. MUZIEK

Denis Lassalle was dit met My Tutu. Dan moet ik even denken aan een tuk-tuk, maar dat is het helemaal niet. We gaan even 28 jaar terug in de tijd en dat met Dana International, met Diva. Ja, 1998. Zo lang is het al geleden.

Wat mij betreft waren de Eurosong Festival vroeger veel beter dan nu. Want tegenwoordig draait het alleen maar om show en spektakel. Cat Stevens, dat is onze volgende met Moon Shadow.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Radio Memory. Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Wat mooie stemmen zijn dat. Echt waar, je krijgt daar gewoon kippenvel. Deze van Sarah Brightman en José Carreras met Amigos para Siempre. En deze, ja, een beetje ritme, dat kan zeker geen kwaad hier bij Radio Memory. We moeten in beweging kunnen blijven met mooie muziek. Deze is Booby Tracks, Don't Go. En we blijven nog even achter de microfoon hangen.

was heel duidelijk dat dit een nummer was ooit geweest van Yazoo met Don't Go. Maar deze uiteraard van Booby Tracks. We gaan verder met Sam Smith en Normani. Ja, als ik het goed uitspreek, Dancing with a Stranger.

dat funky sound is toch een geweldig stijl van muziek worden. Het Craig David met All The Way. En daar zorgen wij uiteraard speciaal voor jullie.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro.

0: op 0492 04-6836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Persoonlijk vind ik dat Lady Gaga al veel mooie nummers heeft gemaakt. Bijvoorbeeld Pokerface. Of enkele nummers heeft gemaakt samen met Tony Bennett. Maar dan is dat weer een heel andere stijl. Een groener jazzy-stijl. Maar dat is het niet. Hier is Jean Thomas voor haar.

met Gene Thomas, met Voor Haar. Het is stilaan tijd om afscheid te nemen van de Hitmix, maar ik ben er graag volgende week terug tussen 1 en 3 uur. Nog veel plezier met alle collega's hier op Radio Memory.

0: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen er met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Welkom bij ons, welkom bij Radio Memory. Ik ben Peter en ik ben ook vandaag weer tussen 3 en 4 bij jullie met een heleboel goede muziek. Beginnen doen we met deze The Clash uit 1981, The Magnificent Seven.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.

in het midden. En zij scoort de ene na de andere gouden hit. Daar kent Sting ook wel wat van. Fields of Gold.

Prince, zaligheid en zijn revolution, I would die for you. Nu we toch over macabere dingen zijn, wat zou je denken van overlijden of sterven op een heuvel, op je favoriete heuvel? We vragen het aan Sienna Spyro. Die on this hill.

Eastwood, de muzikant, niet de acteur. En General Saint, Stop That Train. Die Everly Brothers, dat waren Don en Phil. Ze hadden hun ruzietjes en dus ook hun soloprojecten. Dit was er eentje van Phil Everly, Louise.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

On the Beach van Chris Rea. Deze mannen brengen wat ze zelf noemen American rock. Nochtans zijn het ras Ieren. Love That You Love That. Dat is een van hun twee top 50 singles in de US.

Af en toe gaan we hier bij Radio Memory ook eens graag terug in de tijd. 51 jaar om precies te zijn voor de laatste van vandaag. Die komt van Adamo, Dolce Paula. Graag tot morgen opnieuw tussen 3 en 4. La.

0: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussen beiden kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Do-da-day. Everybody sing the song, all the do-da-day, cartoons en do-da. Op deze maandag 31 augustus. Het was eergisteren een prachtige verjaardagshow met een volle zaal, volle ambiance. Het was genieten geblazen. Dus iedereen welkom. Wat zeg ik? Iedereen dankjewel. Zo is het voor jullie massale aanwezigheid op onze verjaardagsshow. Echt toppie, ik zal het zo zeggen. Herman van Veen heb ik opzij. Aqua met Cartoon Heroes. En deze Steve Winwood. Higher Love. Alles in deze driver's seat.

0: Een andere keer misschien.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goedemiddag.

Denk je ook misschien niet zoals ik spontaan aan een bepaalde plaats van The Strangers? Ik heb Spartakick Nevensen. Je denkt er inderdaad wel aan, want dat is dus effectief wel een persiflage van deze van Baccara. En sorry, I'm a lady. Nee, sorry, ik ben nog altijd een man. En ik heb straks een weetje voor jullie klaarstaan. Ook op deze laatste dag van augustus. En voor je het weet, is het dus weer al 1 september. Leo Sayer, straks heb ik met Orchard Road. En hart en ziel, dat hadden onze mensen van Radio Memory zeker ook met onze verjaardagsshow. Dus nog maar eens iedereen dankjewel om aanwezig te zijn. En alle artiesten om op te treden. Hier is Te Pauw met Heart and Soul.

0: Dit blijf ik persoonlijk de mooiste plaats vinden van Lioseer. Deze van Orchard Road hier in deze driver's seat bij Radio Memory. Ik heb nu dit. Wil je liever niet dat elk bedrijf je echte e-mailadres kent? Met e-mailaliassen kan je dat eenvoudig voorkomen. En die functie zit nu gratis ingebakken in de browser Brave. En dat is trouwens een privacy browser. Brave kondigde de functie al aan en daarmee gaan dus e-mailaliassen onderdeel zijn van Brave versie 1.94 voor desktopcomputers dat inmiddels ook beschikbaar is. Nadat je de nieuwe versie hebt geïnstalleerd, hoef je alleen nog maar in te loggen met een Brave-account om dan een alias aan te maken. Brave kent je echte e-mailadres uiteraard wel, maar gebruik dat alleen om de berichten door te sturen. Een webshop of nieuwsbriefdienst waaraan je een alias geeft, krijgt je echte e-mailadres dus simpelweg niet te zien. En dat is wat je natuurlijk wil. Want dat kan vooral handig zijn om spam en phishing te beperken, want daar krijgen we duizenden berichten van per maand. Als je e-mailadres ergens zou uitlekken, kunnen kwaadwillenden het gebruiken om spammails te sturen of ook gerichte phishingsaanvallen op te stellen, wat ook al gebeurd is. Met een e-mailalias kan je dat probleem dus relatief eenvoudig oplossen. Schakel je de alias uit, ja, dan worden berichten die er naartoe worden gestuurd niet meer bij jou afgeleverd. Maar het is absoluut aan te raden om dus die browser Brave te installeren, de meest recente versie 1.94, als je dus niet graag hebt dat jouw mailadres gekend is in de wijde wereld. En nu voor diegenen die zo graag werken, blijven werken. Ik heb Too Unlimited klaarstaan met Workaholic.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: the workaholic.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En het personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Ivan Plettings.
7: Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Power of American Natives. Die hadden echt wel kracht. En spijtig genoeg ja, zijn ze ergens wat in reservaten terechtgekomen, de Indianen. Dat is echt wel iets wat nog echt voor mij ook wel pijn doet, want ze verdienen veel meer. Hè. Dance to Trance, Power of American Natives in deze driver's seat. Straks ook Sheena Easton met Strut. En deze versie mogen we natuurlijk ook wel in niet vergeten te draaien. Ik heb al zoveel keren die van Steps gedraaid. Maar willen we deze van 1971 ook nog eens draaien? Natuurlijk, de Bee Gees en deze Tragedy. Straks trouwens ook deel 2 van deze driver's seat op deze maandag.

0: Een zeer frank gesprek. Zo noemt de Amerikaanse ambassadeur Bill White zijn onderhoud bij minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost. Die had hem op het matje geroepen na een uithaal naar minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke op social media. Maar White zegt dat hij online zijn mening zal blijven posten. Of hij zich verontschuldigd heeft, is nog niet duidelijk. Minister Prévost waarschuwt dat nog meer van die provocaties de relaties met de VS in gevaar brengt. Een politieagent heeft in Eupen een man doodgeschoten toen hij tussenbeide kwam bij een vechtpartij tussen twee bevolkingsgroepen. Een vijftigtal mensen gingen met elkaar in de clinch en de politie was daarvoor opgeroepen. Toen een veertiger plots met een mes dreigde, schoot de agent twee keer. De vader van vier kinderen was op slag dood. Het comité P onderzoekt de zaak. De zware overstromingen in Nepal hebben zeker 2500 gebouwen verwoest en ook heel wat bruggen en wegen zijn onbereidbaar. Satellietbeelden brengen voor het eerst de totale schade in kaart. Wellicht nadat een gletsjer afbrak in het Himalaya-gebergte, ontstond een vloedgolf die een spoor van vernieling trok. Al meer dan 900 mensen zijn overleden, maar er zijn ook nog 5000 mensen vermist. Israël gaat een nieuw luchtafweersysteem bouwen voor Griekenland. Dat zal 3 miljard euro kosten en het moet tegen 2028 werken. Het systeem zal ook drones uit de lucht kunnen halen. Griekenland en Israël werken al langer samen op vlak van defensie, omdat ze allebei gespannen relaties hebben met Turkije. Buien en droge periodes wisselen elkaar vanmiddag af bij 21 graden en er staat ook een stevige wind. Vanavond kan daar ook een onweer bij zijn. De komende dagen afwisselend opklaringen en wolken, maar dan wel droog. Vanaf donderdag weer kans op lichte regen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Ivan Plettings.

Ik blijf zo op twee gedachten hinken van wat is de beste versie, die van Elvis Presley of deze iets meer uptempo versie van de Pet Shop Boys, Always On My Mind. Ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaken. Welkom in deel 2 van deze driver's seat. Ik heb straks Pearl Jam met Just Breathe. Ja, ik probeer te ademen, want anders wordt het wel heel moeilijk om te presenteren dit uurtje. Maar we gaan ook nog naar mijn geboortejaar 1974 met een live versie van The Kinks. En natuurlijk gaat het dan over Lola. Goedenavond.

Aswad en Don't Turn Around. Zeker niet te veel ronddraaien, dan word je draaierig. Maar stel bijvoorbeeld als je nu niet aanwezig kon zijn op onze verjaardagsshow en je wilt toch nog een beetje de sfeer wat proberen op te snuiven op een juiste manier, dan wel, je vindt de foto's ook terug op onze officiële Facebookpagina van Radio Memory. Dan kan je nog ook trouwens heel wat filmpjes bekijken van de artiesten die dus bij ons optraden. Het is gewoon eventjes maar een beetje reclame maken voor diegenen die het moesten gemist hebben. En nu ook ondertussen deze bangles en Eternal Flame.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory app.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory app.
3: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Balthazar, die heeft er ook wel, ik denk zo'n 20-tal jaar geleden, een andere versie van gemaakt. Maar deze van Genesis, we blijven hem smaken. Deze Land of Confusion, waar trouwens ook heel wat van die poppen werden gebruikt van Spitting Image. En dat filmpje wordt nog enorm veel bekeken op onder andere YouTube. Doe dat zeker ook eens, als je daar ook nog wel even wil van genieten. Ja, teruggaan in die prachtige tijd van die prachtige muziek. Daarover gesproken, deze man, spijtig genoeg, in 2008 overleden. Maar hij heeft ook wel toffe en hele mooie muziek gemaakt. En dit vind ik persoonlijk misschien ook nog wel zijn meest gekende en zijn mooiste plaat. Hier is Benny Nijman. Waarom fluister ik je naam nog?

26 jaar geleden de themasong van Big Brother, Mozaïek en Walter Grootaars met Leef, ik leef ook nog. Gaat het zo zijn na het weerbericht? We gaan kijken. Vanavond wordt het na enkele mogelijke resterende buien overwegend droog met vaak brede opklaringen. In de tweede helft van de nacht kunnen lage wolken het zicht op de Ardense hoogte wel gaan beperken bij minima tussen 10 en 16 graden. Morgen verwachten we eerst lokaal ochtendgrijs, vooral dan op de Ardense hoogte waar lage bewolking nog steeds het zicht kan beperken. Overdag wisselen opklaringen en soms veel wolken elkaar af. Een paar buitjes zijn mogelijk, hoofdzakelijk dan in het oosten, maar de buienneiging neemt in de loop van de dag wel verder af. Bij maxima tussen 17 en 21 graden. Woensdag trekken hoge en middelhoge wolkenvelden over het land, die soms vrij dik zijn. Ten noorden van Sambre en Maas is er dus kans op tijdelijk wat lichte regen. In het zuiden van het land blijft het overwegend droog en ook een stukje zonniger. Temperaturen tussen 17 en 21 graden. Donderdag en vrijdag zal dan een storing met vochtige lucht van het noorden van onze streken wel gaan vertoeven. Het wordt vaak zwaar bewolkt met mogelijk perioden van regen of motregen, waarbij de kans op neerslag groter zal zijn over de noordelijke landshelft. Het wordt ietsje warmer bij temperaturen tussen 20 en 24 graden. En zaterdag ook nog misschien een beetje regen in het begin van het weekend. Dan wordt het eigenlijk droog bij maxima rond 24 graden. Dus dat is toch wel positief, denk ik. En zo om ook september mee te mogen beginnen. En nu, ik hoop dat je klaar bent voor een beetje dansen, want het komt eraan. Nolan Sisters, I'm in the mood for dancing.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
4: Goeie avond.

was op dat moment nog net niet geboren. Ik ben ontsproten uit mijn moeder in 1974. Deze was van 1973. De Albert Hammond met de Free Electric Band. Het was weer leuk, hè, deze twee eerste uurtjes van een nieuwe week.

maar ook tevens de laatste dag van augustus. Morgen een nieuwe driver's seat en dan zijn we dus 1 september. De schooldag voor de meesten, veronderstel ik. Maar ik ga lang niet meer naar school, dus ik zou het bij God niet weten. Ik heb ook nog Ice House met Hey Little Girl. En nu die prachtige stem van Huey Louie en The News met Stuck With You. Nee, je bent van mij ervan af. Tot morgen.

0: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
1: Hoor je hier. This is the remix. The Jeeps pump this new remix. This is the

0: Zowel meerderheids- als oppositiepartijen zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.

Escape was dat van Enrique Iglesias. Fijne avond allemaal. Het is de eerste werkdag van de week. Maar helaas ook de laatste vakantiedag voor alle scholieren. Scholieren. Ja, ik was bijna mis. Nu, de leerkrachten hebben er al een weekje op zitten vorige week. Dus... Kindjes, veel succes komende dagen. Nu horen we er eentje van de Romeo's. Maar natuurlijk mogen jullie nog altijd bellen op het nummer 0266-99660 om een plaatje aan te vragen. En jullie mogen live op de radio komen. Tot straks.

0: Ja, hier en nu op Radio Memory. Jullie mochten bellen. En er is altijd een strijd tussen twee luisteraars die het eerst willen bellen. En ik heb degene die vandaag gewonnen heeft aan de lijn. Nou, goedenavond.
1: Goedenavond, Daniel.
0: Voilà, Roosiken, jij bent vandaag de eerste.
1: Ja, vorige keer ben ik vandaag een keer.
0: Ja, maar meestal probeer toch een van de eerste te zijn om te bellen, hè?
1: Ja, als het kan toch, hè? Dat kan, hè?
0: Ah, ja.
1: Maar hier is ook altijd voor mij, hè?
0: Ja, wel, vandaag is hij nummer 2. Die komt zelfs aan de beurt.
1: Ah, die komt zelfs. En zo.
0: En wat heb je vandaag allemaal al gedaan?
1: Naar het ziekenhuis geweest, een vrouw gaan bezoeken.
0: Ah.
1: Die 80 jaar is en die is van de vrijdagmorgen in de kliniek. Oh. Ze kan er meer gaan.
0: Toch niet te erg, hoop ik.
1: Ik hoop van niet.
0: Malle,
1: ze heeft er liespijn en ze heeft er kniepijn.
0: En wat kon ze vertellen? Wat had ze te vertellen?
1: Gewoon een beetje van alles. Hè. En ze heeft vandaag de eerste keer gegeten.
0: Ah, oké. Okay. Allee, maar als je kunt eten, dan is het toch redelijk goed, hè?
1: Ja, maar niet vele, hè. Niet vele.
0: Malle, goed. Enfin, ik hoop dat het beter gaat met die mevrouw.
1: Ja, want woensdag ga ik er terug bij.
0: Ah, voilà. Voilà.
1: Ja, dat is mijn beste vriendin, wat ik alle dagen morgen snel bel.
0: Ah, voilà. Malle, ik hoop dat het snel met haar beter wordt. En je kunt daar de groetjes doen.
1: Ja, ik wou de groetjes doen, allee. Ja. Voor mijn vriendin, Ildeke.
0: Ja.
1: Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor u, Daniel.
0: Dank je wel.
1: Voor Rudolf Steven, lief vrouwtje Anjakke, voor Fransken en vrouwtje, voor Anneken en Cindy, voor Geert en Vivian, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Ronnie van Vlaanderen, voor Erik de Valk en lief vrouwtje, en voor Patrick de Groot, en alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen, en voor alle medewerkers van Radio Memories.
0: Amai, dat is altijd een lange lijst, hè, dat jij hebt.
1: Ja, ik moet het opschrijven, want anders vergeet ik het.
0: Oh ja, ik zou dat ook vergeten, Roosiken.
1: Ja, ik weet dat.
0: En je had uw lievelingsplaat aangevraagd. En ik wist, ik heb u gezegd welke dat was, hè?
1: Ja.
0: En het was, zeg het maar.
1: Meteor.
0: Met
1: nooduitgang.
0: Voilà, ik ga die 7's draaien. Maar ik ga eerst nummer 2 op de radio zetten. Is dat goed?
1: Ja. Ja, dat is goed, Daniel.
0: Roosiken, een fijne avond.
1: Goedenavond,
0: hè. Ja,
1: dag, Daniel.
0: Ja, dag. Salut.
1: Dag.
0: Voilà, Roosiken zie. En dan nummer 2 gaan we online zetten. Goedenavond, Geert.
2: Goedenavond, Daniel.
0: Voilà, zie. Vandaag een keer nummer 2 zie.
2: Ik laat hij een keer Roosiken ook in de vereniging. Dan is zij ook content.
0: Ja, hè. En ça va met u vandaag?
2: Heel ça va.
0: Allee, dan is het goed. Wat hebben we vandaag dan gedaan, hè?
2: Nou, ik ga nu straks kijken naar de basketbal. De uitwijfmatch van België tegen Japan.
0: Ah, zijn het de dames die spelen?
2: Ja, het zijn de dames, want die gaan binnenkort naar Berlijn, hè.
0: Ja, voor de wereldbeker, ja.
2: Ja, en nu gaan ze nog een match spelen tegen Japan.
0: En is dat gewoon voor voor te bereiden of zoiets?
2: Ja, dat is voor voorbereiding, want het is niet helemaal uitverkocht.
0: Ah, oké. Okay. Voilà. Goed, Geert, jij wou de groetjes doen.
2: Ja, zeg, Geert, ik wil de groetjes doen aan Vivian natuurlijk.
0: Geert wilde de radio... Geert, wil je de radio een keer stiller zetten of zo? Want ik heb je in de weerklank hier binnen. Kan dat? Hallo, Geert? Ah, Valassi. Ik denk dat er iets misgelopen is. Geert,
2: Oma zei toevallig.
0: Voilà. Geert, ah, voilà. We zijn terug. Ik ging u vragen om de radio wat stiller te zetten, want ik had een weerklank hier.
2: En ik ga een beetje stiller zetten.
0: Ja, voilà.
2: Ja, want wij hebben ook een heel goed weekend gehad.
0: Ja.
2: Wij hebben naar het Vlaanderenfestival geweest in Belzele.
0: Mm-hmm.
2: Met Jetty Paletti en met Christophe en met Kevin.
0: Wauw. Ja, je had gezegd dat je daar naartoe ging, hè? Ja.
2: Ja, het was ook met barbecue, dus ja.
0: Ja, eten, spijs en muziek is altijd wel leuk, hè?
2: Dat is altijd tof, hè? Mm.
0: Ja, je weet, bij ons was het ook onze feest, hè, zaterdag.
2: Ja, ik weet het. Ik had het gezegd, ja, voor mij is dat dikwijls te ver, hè.
0: Ja, inderdaad, ja, ja. Maar het was leuk, er was heel veel volk. Alle mensen hebben zich keigoed geamuseerd. Ik ga dat straks
2: dat
0: nog...
2: Dat kan ik geloven. Ik heb al enkele sfeerbeelden gezien op de Facebookpagina. Ja.
0: Het was
2: met Sammy Moore en Larissa en Frank van Damme.
0: Ja, het was zeker de moeite waard. Ik ga er straks nog wat over vertellen. Maar, bon, jij wou de groetjes doen, Geert.
2: Dus ja, ik was aan Rozeke, dat ik al gehoord heb. Dan ook aan Tony en Nancy.
0: Mm-hmm.
2: Dan ook aan Hilde. En Yves en Marianne en Kelly. Aan Jeremy en Rudolf natuurlijk. En ook aan vrouwke Anja. Aan Frans en zijn vrouwke. Aan alle medewerkers van Radio Memory. Want er zijn er te veel om op te noemen. En aan alle luisteraars die nooit een plaatsje krijgen.
0: Ah, voilà. Dat is leuk, hè?
2: Ja, dat is heel leuk. Ja, want ik zeg het, jullie zijn één grote familie.
0: Ja,
2: en ik ben echt blij dat ik en Vivian daar mogen toe behoren.
0: Ah, super. En inderdaad, wij zijn één grote familie. En dat hebben we ook zaterdag gezien, wat er heel veel volk was. Het was eigenlijk zo goed als vol.
2: Ja, goed. Dat kan ik wel geloven.
0: Voilà. Geert, en je had er een leuke gevraagd, eentje van de Poco Loco.
2: En? Ja, en de Poco Loco Gang.
0: Oh, voilà, see. En ik ga die draaien na de plaat van ons Rozeken, de nooduitgang van Meteor.
2: En wel, ik moet antwoorden op het liedje van Roosje, want Meteor die heeft opgetreden op de Beverse Feesten.
0: Ja.
2: Samen heeft hij een liedje gezongen met Niels de Stadsbader.
0: En was het goed?
2: Het was echt goed, het optreden. En hij zong ook dat liedje van Nooduitgang. En ik moest terug denken aan Rooske. Ik zeg, ja, oa.
0: Ja, dit is haar lievelingsplaat, hè?
2: Ik zeg, de maandag gaat ze wel dat plaatje vragen van Nooduitgang. En inderdaad.
0: Voilà, hier komt het. Geert, ik wens jou een fijne avond en veel luisterplezier, hè?
2: Dank je wel, Daniel. Dag.
0: Ja, dag. Valassie, en dan starten we eerst met Meteor en de Nooduitgang en nadien de Poco Loco met Poco Loco Gang. Tot straks.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: het is waar.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Daniel Fontaine.

0: Voilà, ons Tura-momentje. En we hebben opnieuw iemand aan de lijn. Hallo.
1: Hallo, met Vivian.
0: Dag Vivian, hoe is het met jou?
1: Oh, goed, prima.
0: Ja, wel, ik ben er blij om als het goed gaat met jou.
1: Ja, heel goed.
0: En wat weer is het daar bij jou in de buurt?
1: Ah, in Sinterklaas, nu schijnt de zon.
0: Ah, nu schijnt de zon ook, maar ik was 3 kwartier geleden zat ik in Lennik en daar was het aan het gieten.
1: Nee, hier is geen zonnetje in Sinterklaas.
0: Ah, super. Ja. En jij wil een plaatje aanvragen?
1: Ja. En dat zal een zeker. Kom en dans met mij.
0: Kom en dans met mij. Ah, wel, ik ben dat hier aan het zoeken. En ik heb het nog niet direct gevonden, maar dat komt ze biedt wel goed.
1: Ja, ik ben niet in de klas, maar Geert is aan het luisteren.
0: Ah, super. Ja, hij had daar zelfs al gebeld, hè.
1: Ja, bij mij.
0: Ja, want alweer, ik ben het hier ondertussen aan het zoeken en ik vind het niet, maar ik ga zelfs een beetje verder gaan zoeken. Maar het, ja. Je krijgt het vandaag zeker nog te horen, hoor, Vivian. En aan wie wou je de groetjes doen?
1: Aan jou, aan Geert. Aan alle medewerkers van Radio Memory en aan alle luisteraars.
0: Ah, super. En voilà, ik ga zelfs jouw plaatje draaien. Ik ga een keer diep in de grachten gaan zoeken van Radio Memory om het te vinden.
1: Ja, het geeft je te luisteren. Dus ik ga zo het niet horen, maar geeft wel.
0: Ah, zo, oké. En was dat een vraag naar Geert toe om te zeggen, kom, dans met mij?
1: Ja. Omdat wij ook grote fans zijn van Salem, ja. Daarmee.
0: Ah, voilà. Maar ja, die heeft ook mooie liedjes, hè.
1: Heel veel mooie liedjes.
0: Ook, goed zo. Dus ik draai het straks voor jou. En ik heb nog iemand aan de lijn. Dus Vivian, okay, een fijne avond, hè. Salukes, hè.
1: Jo, dadaag.
0: Ja, dag. En ik weet, als ik durf een Wiltura draaien... Belt er iemand? En hier is zij. Goedenavond.
2: Goedenavond, collega. De grootste Tura-fan, hè? Mag ik wel zeggen, hè?
0: Inderdaad, als ik
2: toch
0: hem draai...
2: Toch een van de grootste.
0: Ja,
2: dat zei Wiltura destijds ook altijd, dus tegenover mij dus.
0: Ah, maar ik weet, als ik een Wiltura draai, kort nadien hoor ik dan onze vriend Rudolf.
2: Ah, voilà, het is erom, hè. Ik wacht altijd met een Tura, hè.
0: Ah, voilà. En hoe is het met jou?
2: Ontzettend goed dus. Daar is me vandaag weer al een opdracht binnengekomen. Dus een uitdaging die ik met beide handen heb opgenomen om volgend jaar iets te gaan doen. Dus later daar meer over, maar het wordt iets groters. En het wordt dus met de cultuur Mechelen. Dus het wordt echt iets groots, zou ik zeggen. Dus, en ik kan wel al verklappen dus dat ik een nummer ga moeten brengen op het podium van Clouseau.
0: Wow, amai.
2: Ja. Dus het is een uitdaging. Ze hebben mij daarvoor uitgekozen. Ze hebben liedjes aan het beluisteren geweest. En het gaat dus alleen dus om mensen met een visuele beperking.
0: Ja. Hè?
2: En ze willen aan de buitenwereld ook laten zien. Dus dat is een organisatie samen met de stad van Mechelen. Dus dit wordt dus een leuke avond die dus door de cultuur wordt gesteund. En daar komt later heel wat rond kijken.
0: Mm-hmm.
2: En dat zijn dus allemaal mensen met een beperking. Dat zijn alleen maar blinde mensen dus. En ik ben dan daar die avond dus de zanger. Daar komt de gitarist, daar komt een kleine. Die is 6 jaar, die komt op een drumstel spelen. Dat je zegt van, wauw, wat is dat, snap je?
0: Ja,
2: dus,
0: ja,
2: en
0: ja.
2: Mij hebben ze uitgekozen en ik vind dat een eer. Ik heb dat met beide handen aangenomen. Ze zochten iemand om Clouseau te brengen met Domino.
0: Mm-hmm.
2: En ze waren op zoek gegaan en ze kwamen bij mij terecht. En ik heb dat dus met beide handen onmiddellijk aangenomen.
0: Ah. Zeg maar, je gaat nooit geloven welke plaat dat eigenlijk nu klaar staat.
2: Toch Clouseau niet.
0: Ja, en Domino.
2: Minder dan, man, ja, dat is eigenlijk wel.
0: Die staat klaar.
2: Ik heb
0: klaar.
2: Het ook onmiddellijk aangenomen omdat ik het altijd een pareltje van Koen Wouters heb gevonden.
0: Ja, ja.
2: En nu ben ik blij dat ik dat volgend jaar dus voor een groot publiek live mag op het podium gaan brengen.
0: Allee, dat kan ik geloven. Maar zie, dat is een soort telepathie, weet ik veel.
2: Ja.
0: Maar ik had die klaargezet. Ik zeg, ga die zelfs draaien. En je

0: die meeluistert naar de juiste frequentie, naar Radio Memory. Ik doe dan ook de groeten aan mijn kameraad, aan de Jeremy dus, en de kindjes Luna en Lucas. En als je van mij nog eens een pleziertje wil doen, dat zou ik nog eens graag hebben. Dus in afwachting van de nieuwe, die er binnenkort aankomt, dat je ons nummer nog eens draait. Dus Stevens en Kaf alleen met Alexander.
1: Ik ga daar straks steken, zeker nog een keer
0: Amai. Ah, wel.
1: Amai.
0: Leuk,
1: het is een broebeldag vandaag. Eens tussen steken. Ça va?
0: Ah, wel. Zo. Ja, en dat voor een schoolmeester, zulke taal, hè?
1: Ja, amai. Maar begin pas maar morgen, hè. Officieel.
0: Morgen is de eerste schooldag, ja? Ja.
1: Maar ik heb morgen voormiddag geen studenten. Ik sta paraat voor alle ouders en kinderen die afkomen naar school en die zelf ingeschreven zijn.
0: Ah, wel, man, dat gaat weer een leuke ervaring zijn. Ja. Een nieuwe schooljaar, er moeten nieuwe leerlingen. Dus ja, het is altijd toch een ontdekking. Het is altijd leuk, hè?
1: Ja, inderdaad. En het is nu mijn tweede week al dat ik aan het werken ben. En ik heb al heel wat nieuwe leerlingen ingeschreven. Dus het wordt aangenaam.
0: Het wordt voor jou en voor de andere mensen, dus voor de leerkrachten, weer... ik wens die allemaal een mooi begin van een nieuw schooljaar toe. En natuurlijk met de leerlingen allemaal een succesrijk nieuw schooljaar 26-27. Want kom, het is toch allemaal belangrijk, goede leerkrachten en leerlingen, als die samenwerken en ze proberen dan een mooi resultaat naar het einde van het jaar toe, is het voor de leerling heel mooi, maar natuurlijk ook voor de leerkracht een voldoening.
1: Absoluut,
0: hè?
1: Absoluut. Goed. Rudolf,
0: ja?
1: Ik ga afscheid van je nemen. We horen elkaar binnenkort nog.
0: Oké, okay, goed.
1: En ik laat nu de domino op jullie los.
0: Oh, wel. We gaan er samen van genieten. Ja. Nog een fijne avond aan iedereen. Laat het zomaar los.
1: Salutjes, hè. Dag.
0: Yo, salut.
1: Voilà, en zoals beloofd hebben we Clouseau met domino.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Voilà, en we hebben nog iemand aan de lijn. En het is ook een habitué van het programma. Hallo.
4: Hallo, Daniel.
3: Dag Franske. Ça va met u?
4: Ja, het gaat, het gaat, het gaat.
3: Ah, wel, vertel me niet wat je juist gezegd hebt met het vorige liedje.
4: Mijn broer wilde niet graag horen, maar bij mij trekt die plaat op niks. Ik hou niet van, dus ook kan er niet aan doen.
3: Ja, maar ja.
4: Die man heeft bij mij zo, ik zei altijd tegen een gatenstem. Die trekt bij mij, kan er niks van veranderen. Dus.
3: Ja, ja, maar ja.
4: Mijn zangers, je weet, mijn zangers zijn Bobby Prins, is mijn favoriet.
3: Ja.
4: Jimmy Frey, Mark Dix, Jo Valli. En ook de Hollanders, Corrie en de Rijkers, Hannie de Rijkers.
3: Ja.
4: Ik hou van die zangers meer, hè.
3: Ja, ja, maar iedereen...
4: Ik hou van dat we stammen vroeger.
3: Ah, ja, wel. Maar iedereen zijn goesting, hè, Franske?
4: Dat kan niet. We kunnen niet allemaal voor de slechte zangers gaan, hè.
3: Nee, nee, dat nee. Niet. Anders zou het maar saai zijn.
4: Ja, dat kan niet, dat is juist, nee.
3: Ah, wel. Franske, jij wou ook de groetjes doen?
4: Ja, doen de groetjes aan jou.
3: Dank u.
4: En speciaal aan Zilke in Spanje en aan Cindy.
3: Ja, die zal luisteren.
4: Ja, ja, ook aan mijn broer Dolf en Anja.
3: Mm-hmm.
4: Aan Tony en Nancy.
3: Ja.
4: Aan Anneke.
3: Mm-hmm.
4: Aan Wendy.
3: Ja.
4: Aan Gerrit en Vis.
3: Mm-hmm.
4: Aan Danny de Grote. Aan Jan de Radioman en Rozeke.
3: Uh-huh.
4: En ik zou zeggen aan alle luisteraars en alle medewerkers van de Radio Memory. Dan kan ik niemand niet vergeten.
3: Nee, ja, wel, dat is inderdaad het gemakkelijkste. Ja. Zo ga je geen jaloerse kindjes maken.
4: Nee. Dat is waar.
3: En
4: ik heb een mooie plaat van Boy Prins aangevraagd. Twee bloedrode rozen.
3: Ah, wel, ik heb ze hier klaarstaan. Maar ik heb ook ondertussen de plaat van Vivianneke gevonden.
4: Ah, ja.
3: Van onze vriend Salim Segers. Die
4: in
3: oktober, dacht ik, met 1600 man naar Spanje gaat.
4: Ja,
3: en
4: ja,
3: daar
4: ik heb het gehoord. Ja,
3: dat is een grote bende, hè.
4: Van de memory was het ook vol, heb ik gehoord.
3: Ja, het was supergoed. De zaal zat vol. De mensen hebben zich goed geamuseerd. Alle zangers hebben goed gaas gegeven. De mensen hebben zich geamuseerd.
4: Ja.
3: Ze hebben daar rondgedanst. Allee, het was daar dikke ambiance.
4: Over mij. Dat is waar. Te verder geroezen, maar kan er niet goed tegen.
3: Ja, wel. Maar dat is het. Er zit, ja, ik dacht een klein 250 man. En als je dan dat hoort babbelen, ja, ik kan begrijpen dat dat zo wat moeilijk is.
4: Maar
3: volgende keer beter, hè. Dan kan er misschien wel een keer afkomen.
4: Ja.
3: Is het goed? Ça va.
4: Dat is goed aan, ja.
3: Allee, Franske, het amusement. Ik draai eerst dus Salim Segers en nadien de Bobby Prins.
4: Oké, dat is goed.
5: Ja, bedankt de Franske. Tot horens. Salut, tada. Voilà, en zoals beloofd, hier Vivianneke, uw Salim Segers.

0: Zowel meerderheids- als oppositiepartijen zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude met het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Voilà, welkom in het deel 2. En onmiddellijk een abakke, the name of the game, de naam van het spel. En ondertussen had ik ook telefoon. Hallo.
1: Hallo, Daniel.
0: Dag, Anneke. Fijne avond.
1: Ja, voor u ook, hè.
0: Dank u wel. Hoe is het met Joen? Hoe is het met u?
1: Oh, goed. Heel goed.
0: Voilà, dat hoor ik graag. Als de mensen zeggen dat het goed gaat, dat hoor ik graag.
1: Ah, voilà.
0: En
1: zo is dat.
0: Ja, en wat heb je allemaal uitgestoken vandaag?
1: Oh, wat heb ik allemaal uitgestoken vandaag? Eerst al met mijn hond gaan wandelen, hè.
0: Ah, maar dat is belangrijk, hè. Is dat een grote hond? Is het een groot hond?
1: Het is een kleineke.
0: Ah, voilà. En dan trekt hij niet aan zijn leash.
1: Wat liefst?
0: Dan trekt hem niet aan zijn leash. Allee, aan
1: Nee, dat valt mee.
0: Want ik heb sommige mensen al zien wandelen. Allee, de hond gaat mij inwandelen, omdat hij altijd trekt.
1: Ja, maar je moet aan die leash een keer goed trekken.
0: Ja, wel. Ja, sommige mensen weten dat blijkbaar niet.
1: En dan een beloon, hè.
0: Ja, klopt. En ja, en jij wou de groetjes doen, Anneke.
1: Ja, ik wou de groetjes doen aan Rozeke.
0: Ja, dat zal ze zeker horen, want ze luisterde.
1: Ah, en dan mijn moeder Rudo, aan mijn zusje Anja, aan ons Sietske. Sietske, hè, ons Katrien, ja. Mijn stoet Bink. En dan aan u.
0: Dank u.
1: Dat komt zo wat zo, hè, bezig ik, hè. Annie en Zil.
0: Hilde, ja, die in Spanje zit, hè.
1: Ja, dat ze maar genieten ook.
0: Jawel, ik hoop het, want hier is toch maar friskes. Allee, vind ik toch.
1: Ja, hier is zo goed niet, hè.
0: Nee, in Spanje blijkbaar 34 graden.
1: Maar
0: ik zou daar
1: wel dat ze maar wat meebrengen.
0: Jawel, ik vind dat ook. Voilà. En Anneke, jij had een plaat gevraagd. Ik heb ze, die dat je gevraagd heb ik niet gevonden, maar ik heb wel een ander mooie gevonden. Lottie met Kalinka. Is dat ook goed?
1: Ja, dat is ook goed.
0: Voilà, zie. En we gaan die onmiddellijk draaien, zie. Rozeke, Anneke, het is ook een ke dat eindigt. fijne avond en bedankt voor het bellen, hè.
1: Ja, voor u ook. Ja, graag gedaan.
0: Ja, dag.
1: Tot ziens, dag.

Voilà, dat was Helmut Lotti met Kalinka. En ik ga uitzonderlijk van jullie afscheid moeten nemen, want ik heb nog een vergadering. Maar ik heb een goede stand-in, namelijk Johan de Radioman. Maar voor ik vertrek wil ik jullie bedanken om het luisteren en om het bellen. En ik heb er nog twee in aanbieding. De Bob Marley met This Is Love, maar eerst aangevraagd door Rudolf. Hij had graag nog een keer Stevens en Casale en Alexander gehoord. Tot vrijdag. Fijne avond en veel succes met Johan de Radioman.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wil een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
0: Goeie avond.

31 augustus 2026, 19 uur en 36 minuten. Allemaal welkom hier bij Radio Memory, live vanuit Galmaarden. Bedankt voor de mensen die aanwezig waren op ons feest zaterdag, de 29e in Tollenbeek. Het was een echt succes. En nogmaals, een dikke merci ervoor. Dank u wel, Daniel, voor het afgelopen uurtje. En ik ben bij u met souvenir. En dit waarschijnlijk tot en met ongeveer 21 uur, want ik ga mijn 2 uur ongeveer ook gedaan hebben. We zijn begonnen met Rio Speedwagon, met Take It On The Run. Als je een verzoek wilt aanvragen, kan dat natuurlijk op het welbekende telefoonnummer 02-6699-660. En nu eentje van Daniel Balavan en die... Het is een job in feite, le chanteur, de zanger.

Je hoort op de achtergrond het instrumentaaltje. Ik wil zeggen dat ik een verzoeker klaarstaan heb voor jullie allemaal. Ze heeft daar straks ook bij Daniel gebeld en daarnet ook bij mij. Ons Rooske uit Assen heeft een plaatsje aangevraagd. Ik zal natuurlijk een plaatsje draaien dat ze gevraagd heeft aan onze Daniel. Dat ze opdraagt aan iedereen die ze kent. Ik hou van het leven en dat is iets van Rudolf Stevens, versie 2026.

Dat was Alanis Morissette met Baba. En nu heb ik eentje klaarstaan van Natalia, net voor de reclame van ongeveer 20 voor 8. Het Fragile Not Broken.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Dat was er eentje van Jacques Brel. De volgende, Au Suivant, was de titel. We naderen langzaam op het gemakske. 20 uur, zoals men zegt. Maar ik heb nog een paar, want ik ben bij jullie tot 21 uur vandaag. Fight no more nu met I'm easy. Ik ben ook een gemakkelijke, zeggen ze.

0: Dat was de groep Coldplay met A Sky Full of Stars. We naderen langzaam het eindstijl van 20 uur. Ik heb er nog twee, maar blijf hangen op Radio Memory. En als je wilt bellen voor een bezoeken, je mag dat gerust doen met veel plezier. 0266 99 660. Crazy Frog van Axel F. En dan een mekeentje voor deel 1 af te sluiten van Clouseau met Hier bij Jou.
1: Bing, bing, bam, dam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam,

0: Zowel meerderheids- als oppositiepartij zeggen dat ze werk willen maken van een kortere verlofperiode voor parlementsleden in ons land. Nu duurt dat zomerreces bijna 2 maanden, vanaf de nationale feestdag tot in september. Er ligt nu een voorstel op tafel van Anders voorzitter Frederik de Gucht. Die wil de parlementaire verlofperiode inkorten tot 1 maand, van half juli tot half augustus. De 2 jonge daders van een zware aanval op een tiener aan het station in Vilvoorde in maart zijn veroordeeld tot 5 jaar cel. 2 jaar daarvan met uitstel en onder voorwaarden. Het slachtoffer, een jongen van 18, kreeg zware slagen en stampen op zijn hoofd, zelfs nog toen hij al buiten bewustzijn op de grond lag. Hij verdedigde zijn vriendin die door beide mannen was lastiggevallen. Beide daders waren ook al bekend voor een waslijst aan gerechtelijke feiten. De ouders van het slachtoffer zijn boos, omdat de rechter de feiten niet als poging doodslag wilde behandelen. In de zaak rond fraude bij het magistratenexamen 2 jaar geleden moeten nu toch 3 magistraten terechtstaan voor belangenvermenging en schending van het beroepsgeheim. Enkele kinderen van magistraten kregen de examenvragen toen vooraf doorgespeeld. De Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel wil nu een voormalig advocaat-generaal uit Gent en een echtpaar magistraten uit West-Vlaanderen berechten. Ze riskeren in principe tot 5 jaar cel. Een 4e magistraat, verdacht van schending van het beroepsgeheim, is buiten vervolging gesteld. In Nederland is ex-minister Elko Brinkman overleden. In de jaren 80 en 90 was hij de dragende figuur van de CDA, de Nederlandse Christen-Democraten. Hij was onder meer minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Zangervader Abraham maakte zelfs ooit een spottend liedje over zijn plotselinge populariteit. Na een zware verkiezingsnederlaag was Brinkman enkel nog parlementslid. Later verliet hij de politiek. Hij stierf na een korte ziekte. Hij was 78. Het lijkt wel herfst vanavond met vrij veel wolken, soms een bui en rukwinden die plaatselijk krachtig kunnen zijn. Vannacht dan droger bij minima van 10 tot 15 graden. Morgen zo goed als droog met een afwisseling van zon en wolken.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Johan de Radioman.

Welkom in deel 2 van Souvenir Souvenir op deze maandag 31-8. Ook de laatste dag van de maand augustus van dit jaar. Er zijn nog 4 maanden te gaan en dan zijn we al het nieuwe jaar 2027. Maar zoals men zegt, alles op zijn tijd. We zijn begonnen met eentje van Hervé Villard, Capri C'est Fini. U hoort het op de achtergrond, instrumentaal. Wil ik zeggen dat ik een verzoekje klaarstaan heb voor jullie allemaal. Ik heb er straks ook nog eentje. Ons Hilden heeft gebeld. Ze is in Spanje. Lekker weer daar. En ook het moment om te kunnen uitrusten. Zij wil iedereen danken die aanwezig was op ons feest van zaterdag 29 laatstleden. Het was echt de moeite waard met de 8 zangers die aanwezig waren. Het was echt een succes. Nogmaals dank aan alle aanwezigen, alle medewerkers en natuurlijk de DJ's van Radio Memory die aanwezig waren. Hildeke Broer een plaat die ze opdraagt aan iedereen. Dat is kort en bondig, zoals men zegt. Het is eentje van John Dennis. En hij zegt, of hij wil het licht uitdoen.

Wel, daarnet wat denk ik van Fireball, nee, titel Fireball met Pitbull featuring John Rian. Het instrumentaatje weer op de achtergrond wil zeggen, komt nieuw een verzoeker klaarstaan voor jullie. Onze Geert uit Beverwaas heeft gebeld en die draagt een plaatje op aan iedereen die hij kent en iedereen die hij lief heeft. En vroeger eentje van Willy Sommers. En het misschien nog het laatste momentje zal zijn, maar misschien nog een maand en zal het ver gedaan zijn. Dromen van verre stranden. En wel, Geert, veel plezier ermee.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Dat was er eentje van Miss Montreal, Just a Flirt. De volgende is eentje van een zanger die al een poosje overleden is. Hij werd wereldberoemd. Ik ga gewoon Tim zeggen. Weet je over wie ik het heb? Avicii natuurlijk, met het wondermooie Brother.

Een liedje waar heel veel waarheid in zit. Je leeft vandaag. Het klopt, we leven allemaal dag in, dag uit. Dat was eentje van Jeroen van der Boom. En nu heb ik eentje klaarstaan van Diana Ross. Volgt er eentje van YouTube. Touch me in the morning en dan preit. En dan is er tijd voor wat reclame.

0: Royal Maardenen.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
0: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
0: Inderdaad, AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10.30 uur en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Radio Memory.
1: Goeie avond.

0: Perfecte wereld, hier gezongen in het Frans. Un monde de parfum van Ilona Mitrissé. En nu heb ik eentje klaarstaan. We naderen langzaam met de tijdsklok van 21 uur. Eentje van Paul Kles, Suavemente.
1: Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios.

Nief en het eerst waren dat met de druivers, ziet we nader langzaam het einde. Wat souvenir betreft voor deze maandag. Krijgen we nog twee. Ga dan van Luc Steno, gevolgd door Kais Choice met Paradise in Me. Maar vergeet niet, blijf luisteren naar Radio Memory. De beste muziek hoor je hier. En ik ben er morgen tussen 1 en 3, na de middag natuurlijk, met de mooiste muziekmix. Veel plezier, mooie nacht en tot morgen. Tada!

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
4: De beste muziek
5: hoor je hier.
6: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
5: Johan de Radioman.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

wil er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: stars on it.
1: Is it hot in here, or is it just me on this beautiful day? Ladies and gentlemen, Kane, I didn't
0: Kilkele nacht die me bevriezen kan. Geen heimwee meer, ik hou me aan een plan. Want jij,
1: jij
0: bent hier bij mij.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.